Ja, jongens, blijf van het podium af. Blijf van het podium af. Oké.

Hi, I'm Jeroen from Wedgwood, and you're listening to Space 101.1. In Dutch? Hey, goedemorgen. Ik ben Jeroen uit Wedgwood, en je luistert naar Space 101.1.